In House of Hard Bop luistert u bij de Concertzender naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Zojuist waren het opnamen die gemaakt werden in 1981 tijdens het North Sea Jazz Festival. We noemen de muzici van de ritmesectie: Reuben Brown, piano, Wilbur Little, bas en Billy Hart, slagwerk. En dan besluiten we nog met twee stukken: het bekende Yesterdays van Jerome Kern en Spaces van pianist Reuben Brown.

0: Thank you. That's going to end our second set. On piano, we have Reuben Brown. On bass, Wilbur Little. Billy Hart drums. Buck Hill holding the saxophone. And we're going to see you at 6:30 tomorrow evening.
1: Dit was House of Hard Bop bij de Concertzender. U heeft geluisterd naar kwartetopname uit 1978 en 81 met tenorsaxofonist Buck Hill. Bedankt aan samensteller Willem van Manen.

Dit is de Concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Het gaat dan over, voor zover bekend, de laatste opname die hij heeft gemaakt. Op 11 juni 1964 werden er in Parijs opnamen gemaakt met een internationaal samengesteld gezelschap. Eerst 2 lange stukken in quintetbezetting. Naast Eric Dolphy zijn de muzici, de bekende Amerikaanse trompetist Donald Byrd, die leefde van 1932 tot 2013, en de Amerikaanse tenorsaxofonist Nathan Davis, geboren in 1937. De begeleiding wordt verzorgd door de Franse bassist Jacques Hess en de Italiaanse slagwerker Franco Manzecchi. 2 stukken van Eric Dolphy, Springtime en 2-4-5. In het eerste stuk speelt Dolphy basklarinet, in het tweede altsaxofoon.

Koffie. Die leefde van 1928 tot in 1964. Zojuist twee stukken in quintetbezetting met trompetist Donald Byrd en tenorsaxofonist Nathan Davis. In de volgende stukken komen er soms nog twee muzici bij, pianist Jacques Dival en percussionist Jackie Bambo. Het eerste stuk is van Dolphy, GW, en daarna een interpretatie van een thema van John Coltrane, Naima. En dan weer een stuk van Dolphy, Ode to Charlie Parker. Opname gemaakt in Parijs, 11 juni 1964. Eric Dolphy zou op een ongelukkige manier komen te overlijden. Dat was 29 juni 1964. In een ziekenhuis in Berlijn als gevolg van een verwaarloosde suikerziekte. En dat was heel droevig, want hij was pas 36 jaar oud en had nog zoveel moois voor ons in petto.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar de laatste opname van rietblazer en fluitist Eric Dalphy, geboren 1928, overleden 1964. Het programma voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Heart Bop. Vandaag besteden we aandacht aan pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Dat hebben we natuurlijk al eerder gedaan, maar dit uur is wel bijzonder, omdat u niet eerder uitgebrachte opname gaat horen. Het betreft een nachtconcert in Amsterdam in de serie Jazz at Concertgebouw. En deze concerten werden in dat tijd geproduceerd door Lou van Rees. Het kwartet van Monk bestaat verder uit tenorsaxofonist Charlie Rouse, bassist John Ory en slagwerker Frankie Dunlop. Dat kwartet heeft geruime tijd bestaan en heeft ook verschillende albums uitgebracht. Maar dit live optreden is van grote klasse. Tenorist Charlie Rouse was geen beroemdheid, maar hier haalt hij alles uit de kast. En Thelonious Monk had er duidelijk ook veel zin in. Het optreden vond plaats in de nacht van 20 mei 1961. In het eerste blok hoort u drie stukken van Monk. Jackying, Straight No Chaser en Crapper School with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Thelonious Monk.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van Thelonious Monk, met recent uitgebrachte opname van een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw uit mei 1961. Deze registratie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. U hoort eerst nog twee Monk-stukken door het kwartet, namelijk Well You Needn't en Rhythmining, en daarna volgen twee stukken waarin Thelonious Monk solo piano speelt. Het zijn bekende songs Body and Soul en Just a Gigolo.

U hoorde opname door Thelonious Monk met zijn kwartet. Die werden gemaakt tijdens een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw in mei 1961. De maand daarvoor, in april 1961, trad dit kwartet ook op in Studio Irene in Bussum, met publiek erbij. En daarvan hoort u nu nog twee stukken, I Mean You en Nutty.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk, met opname uit 1961. Deze productie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazz Archief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. In het begin van het jaar 64 speelde Dolphy nog in het sextet van bassist Charles Mingus, met wie hij ook in Europa op tournee ging. En vervolgens besloot Eric Dolphy om daar, in Europa dus, enige tijd te blijven om met verschillende Europese muzici te kunnen spelen. In mei 64 maakte hij in Parijs radioopname met een kwartetbezetting. De andere muzici zijn dan de Amerikaanse pianist Kenny Drew, die al in 1961 naar Europa was verhuisd, en verder twee Franse muzici, bassist Guy Pedersen en slagwerker Daniel Humer. U kunt gaan luisteren naar twee Dolphy-composities, Les en Serene. In het eerste stuk speelt Dolphy alt sax en in het tweede basklarinet.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1964 van verschillende bezettingen. Zojuist hoorde u Franse radioopname met in Parijs wonende muzici. En daarna kwam Dolphy op uitnodiging van producent Paul Karting naar Nederland. Op 2 juni 1964 vond er een legendarische optreden plaats in een radiostudio in Hilversum met een beperkt publiek. De Nederlandse muzici zijn dan pianist Micha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick, die toen pas 22 jaar oud was. U hoort eerst Apostrophe van Thelonious Monk en daarna twee Dolphy-stukken, South Street Exits en The Madrick Speaks. Eric Dolphy speelt achterinvolgens basklarinet, fluit en altsax.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Met opnamen die in 1964 in Europa zijn gemaakt. En zojuist hoort u drie stukken van een studioconcert in Hilversum. Met drie Nederlandse muzici: pianist Micha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick. U nog drie stukken van dit optreden. Eerst een stuk van pianist Mengelberg. Dan de bekende standaard You Don't Know What Love Is. En tenslotte Miss N van Dolphy zelf. Opname van 2 juni 1964. Deze registratie werd in der tijd uitgebracht onder de titel Last Date. Omdat Eric Dolphy helaas vroegtijdig op 29 juni 1964 in Berlijn zou overlijden. En later bleek dat dit niet zijn laatste opnamen waren. Want op 11 juni zou hij in Parijs nog meer opnemen. En die komen de volgende keer aan bod.

0: When you hear music, after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
1: In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 7 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij stierf in 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 12e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering ging het over het midden van de jaren 60, toen de avant-garde in de jazz meer ruimte kreeg van Blue Note-baas Alfred Lion. In 1965 verandert er veel bij het label. Vanwege de eindeloze werkdagen krijgt Alfred Lion dat jaar voor het eerst hartproblemen. Als Liberty-directeur Al Bennett hem datzelfde jaar benadert voor een overname, gaat Lion met hem in gesprek. Hij accepteert het aanbod, een bedrag dat ver onder $1 miljoen moet hebben gelegen. Onder het Blue Note logo zal voortaan de tekst A Product of Liberty Records te lezen zijn. Tegenwoordig, onder EMI, staat er weer gewoon alleen The Finest Jazz Since 1939. Lion en Wolf blijven actief als producers. Van de artiesten die ze midden jaren 60 gaan opnemen, springen twee bijzonder in het oog. Het zijn muzikanten uit de band van Miles Davis, die zelf voor Columbia opneemt. Namelijk Herbie Hancock en Wayne Shorter. Herbie Hancock maakte voor het album Empyrean Isles een compositie die miljoenen mensen, dankzij de vele covers en hergebruik op tv en in reclame, nog steeds kennen. Cantaloupe Island. De gesampelde versie door de Britse rapgroep Us 3 zal voor Blue Note in 1993 de grootste hit in zijn bestaan zijn. Het was ook een van de eerste voorbeelden van het gebruik van jazz met een funky ritme. Empyrean Isles kun je vergelijken met de modale jazz van Kind of Blue. Het draait niet om de melodieën, maar om de sfeer en de solo's. Hier zijn twee tracks van dat album, One Finger Snap en Cantaloupe Island.

Achtereenvolgens One Finger Snap en Cantaloupe Island, afkomstig van het album Empyrean Isles van Herbie Hancock met trompetist Freddie Hubbard, bassist Ron Carter en drummer Tony Williams. Beide tracks opgenomen op 17 juni 1964. En hier is nog een track van het album The Egg.

U luistert naar 75 jaar Blue Note. Dit was The Egg van Herbie Hancock met Freddie Hubbard, Ron Carter en Tony Williams. Afkomstig van het album Empyrean Isles uit 1964. Alle vier de muzikanten uit deze band van Hancock waren nog piepjong en wisten midden jaren 60 een eigen antwoord te vinden op de nieuwe ontwikkelingen in de jazz. Die nieuwe sound was voor een groot deel te danken aan de 30-jarige tenorist Wayne Shorter. Shorter was begin jaren 60 Art Blakey's muzikaal leider geweest en had sinds die tijd een grote hoeveelheid songs gecomponeerd. Hij was sterk beïnvloed door John Coltrane, maar ontwikkelde een eigen geluid en een eigen oeuvre van vooruitstrevende composities. Hij koos niet de weg van de free jazz, zijn dissonanten zijn zeldzaam, maar toch is zijn benadering nieuw. Een van de vier albums die Shorter voor Blue Note uitbrengt in het jaar 1965 heet Speak No Evil. Daarvan nu twee tracks.

Achterin volgens Witch Hunt en Dance Cadaverous van Wayne Shorter. Met trompetist Freddie Hubbard, pianist Herbie Hancock, bassist Ron Carter en drummer Elvin Jones. Beide opgenomen 24 december 1964 en afkomstig van het album Speak No Evil. En van dat album is hier het titelstuk.

0: Speak No Evil van het gelijknamige album van Wayne Shorter met Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter en Elvin Jones uit 1964. In de volgende aflevering horen we Alfred Lyons laatste commerciële succes, namelijk een Boogaloo album van alt-saxofonist Lou Donaldson met daarop een dansbaar titelnummer Alligator Boogaloo. En we belanden in het jaar 1967 als Alfred Lyon het voor gezien houdt bij Blue Note, terwijl zijn vaste zakenpartner Francis Wolff nog een paar jaar doorgaat. De 13e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 26 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

luistert naar de Concertzender en u kunt nu luisteren naar ons maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag deel 6 van een serie gewijd aan de Amerikaanse fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Dolphy leefde van 1928 tot 1964. We beginnen met twee stukken waarop hij te horen is in het sextet van pianist en componist George Russell. Het eerste stuk is de bekende compositie Round Midnight van Thelonious Monk. Dolphy soleert op alt. Daarna volgt de Russell-compositie Aesthetics, waarbij de solisten zijn trombonist Dave Baker, trompetist Don Ellis en als derde Eric Dolphy op altsax. De opnamen zijn uit 1961.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van fluitist en rietblazer Eric Dolphy. U hoorde hem met het sextet van pianist George Russell. En dat waren opnamen uit 1961. We gaan door met het album Out to Lunch, door Dolphy onder eigen naam uitgebracht. De bezetting: Eric Dolphy, altsax, fluit of basklarinet, Freddie Hubbard, trompet, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Richard Davis, bas en Tony Williams, slagwerk. Kenmerkend voor Dolphy was zijn enorme productiviteit en dit alles in zijn helaas korte leven. Daarnaast is heel kenmerkend dat hij graag met zoveel mogelijk verschillende muzici samenspeelde. Zijn stijl van improviseren is geworteld in de hard bop, maar ontwikkelde zich in de loop van de tijd steeds meer in een vrijere richting. De volgende opnamen zijn uit begin 1964 en de composities zijn allemaal van Eric Dolphy.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 6 van een serie gewijd aan fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Vandaag hoorde u opname gemaakt in 1961 en 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 11e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. Vorige week ging het over Lee Morgan's grote hit The Sidewinder en over de avant-garde in de jazz, die ook begin jaren 60 tot de catalogus van Blue Note wist door te dringen. In deze aflevering duiken we verder in het jaar 1964. Filosoferend over wat Alfred Lion, de baas van Blue Note, bewoog om mensen als Eric Dolphy en later Cecil Taylor en Ornette Coleman te contacteren, zei collega-producer Michael Cuscuna later dat hij het idee had dat Lion de nieuwe sterren van de jazz niet wilde missen. Terwijl hij eerder altijd talenten zelf had gecreëerd, wilde Lion nu de toppers binnenhalen. Opnametechnicus Rudy van Gelder zal later verklaren dat Lion het vak juist is uitgestapt vanwege de avant-gardisten. Hoe dan ook, de avant-garde in de jazz krijgt veel ruimte van Lion. Een andere, minder bekende representant is pianist Andrew Hill. Ooit begonnen als bebopper en beïnvloed door Bud Powell, slaat hij eind jaren 50 nieuwe richtingen in. Nadat Hill als sideman had gespeeld op Joe Henderson's album Our Thing in september 1963... laat Alfred Lion hem de vrije hand en neemt Hill binnen 7 maanden maar liefst 5 albums op. Het is geen makkelijk te consumeren muziek, maar Lion zal later verklaren dat Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen was. Op het album Point of Departure speelt Hill met dezelfde ritmesectie als Dolphy 3 maanden eerder op het album Outer Lunch. De blazers zijn Dolphy, Henderson en Kenny Dorham. Het is 21 mei 1964.

Achtereenvolgens de tracks Refuge en Flight 19 uit 1964 van pianist Andrew Hill met in zijn band bassist Richard Davis, drummer Tony Williams en Eric Dolphy, Joe Henderson en Kenny Dorham. Hier is nog één nummer van dat album, Points of Departure.

Dat was Dedication van Andrew Hill, afkomstig van zijn album Point of Departure uit 1964. Helaas levert pianist Andrew Hill weinig inkomsten op voor Blue Note. Daarvoor is het label aangewezen op bijvoorbeeld Horace Silver, de meest actieve artiest van Alfred Lyons label. Tijdens een minder geslaagde opnamesessie met Silvers oude band, Junior Cook, Blue Mitchell, Gene Taylor en Roy Brooks, had Alfred Lyon Silver geadviseerd een nieuwe band samen te stellen. Het album Song for My Father, dat eind 1964 verscheen, bevat songs van Silvers nieuwe en oude band. Het wordt zijn best verkochte album. Het is geïnspireerd op de muziek uit de Kaapverdische eilanden, waar zijn Portugese vader werd geboren. En op de voorkant van het legendarische album is ook een portret te zien van John Tavares Silver, gemaakt door Frank Wolf. De titelsong, Bossa Nova, is geïnspireerd op een bezoek dat Silver in februari 1964 bracht aan Brazilië. Het wordt een standaard en zal later het intro vormen van de grootste hit van de jazzrockgroep Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number. Het is 26 oktober 1964. Hier is Song for My Father.

Wolf, de bazen van Blue Note, lieten aanvankelijk weinig affiniteit blijken voor de navolgers van de free jazz van Ornette Coleman. Maar dat veranderde toen alt-saxofonist Jackie McLean, een muzikant die al jaren tot de Blue Note-familie behoorde en een van de veteranen onder de bebop-muzikanten, toen ook McLean aan het experimenteren sloeg. Met Let Freedom Ring leverde hij in 1962 een album dat nog wel geworteld was in de bebop-traditie, maar dat harmonisch toch een stap verder ging dan de werken van Grant Green en Hank Mobley. McLean maakte de weg vrij voor andere modernisten. Herbie Hancock, Tony Williams, Bobby Hutcherson, Andrew Hill en Eric Dolphy. Dolphy's Out to Lunch is het enige avant-garde album dat populariteit wist te verwerven. Jazzcriticus Steve Huey noemt het Dolphy's magnum opus en het album van Dolphy dat het verst verwijderd is van de bebop-traditie. Dolphy componeert alle tracks op het album en speelt alt-sax, basklarinet en fluit. Van dat album Out to Lunch draaien we eerst Head and Beard. Het is 25 februari 1964.

Eric Dolphy met Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Richard Davis en Tony Williams. Dat was een compositie van Dolphy, getiteld Head and Beard, afkomstig van zijn album Out to Lunch. Reed Miles ontwierp de albumhoes en hij is ook de fotograaf van het bordje aan de deur met de tekst We'll Be Back. Hier zijn nog twee tracks van het album, Gazzaloni en Straight and Up Down.

0: Achtereenvolgens de tracks Gasoloni en Straight and Up Down van Eric Dolphy's album Out to Lunch uit 1964. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we hoe de baas van Blue Note, Alfred Lion, de avant-garde meer ruimte geeft, bijvoorbeeld via pianist Andrew Hill. Lion noemt Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen, maar helaas brengt deze avant-garde pianist geen geld in het laadje. Degene die dat wel doet en uiteindelijk de meest actieve artiest van het label wordt, is Horace Silver, die in juni 2014 op 85-jarige leeftijd overleed. De 11e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 12 augustus 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 9e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in de periode 1958 tot en met 1961. We hoorden hoe tenorsaxofonist Ike Beck niet alleen zijn comeback maakte bij Blue Note, maar ook adviseur werd over de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Ook hoorden we de muziek van twee andere tenoristen, Hank Mobley en Dexter Gordon. In deze aflevering duiken we verder in de jaren 60 van Blue Note. In het begin van het decennium stijgt het aantal opnamesessies nog steeds en de aanwas van nieuwe artiesten groeit in deze periode ook nog gestaag. Zo maken tenorsaxofonist Stanley Turrentine, multi-instrumentalist Eric Dolphy en gitarist Grant Green hun debuutalbums bij Blue Note in het jaar 1960, pianist Herbie Hancock en Hammond-organist Freddie Roach in 1962 en pianist Andrew Hill en tenorsaxofonist Joe Henderson debuteren in 1963. Maar in 1963 zijn er ook twee verliezen te betreuren. Ike Beck sterft in januari aan longkanker. Zijn dood maakt een diepe indruk op Alfred Lion, die nauw met hem samenwerkte en hem als tenorist 19 keer in de studio had gehad. Een andere favoriet van Lion, Sonny Clark, overleed een paar weken eerder, vermoedelijk aan een overdosis. Hij is helaas niet de enige aan heroïne verslaafde Blue Note artiest. Lion had Clark ingezet bij maar liefst 29 opnamesessies. Zijn beroemdste plaat was Cool Strutten en zijn laatste album als leider heet Leapen en Lopen, opgenomen op 13 november 1961. Daarvan nu Clark's eigen compositie Something Special.

Dat was Something Special van pianist Sonny Clarke met in zijn groep tenorsaxofonist Charlie Rouse, trompetist Tommy Turrentine, bassist Butch Warren en de jonge drummer Billy Higgins. Daarna het nummer Deep in a Dream van hetzelfde album Liepen en Lopen, opgenomen 13 november 1961. De beroemdste plaat van Sonny Clarke is Cool Struttin' uit 1958, daarvan nu het titelnummer.

Dat was Cool Strutton van en met pianist Sonny Clarke. In 1962 verbazen Duke Ellington en Blue Note-baas Alfred Lion de wereld met het trio-album Money Jungle. Het is de ontmoeting tussen Ellington, Max Roach en Charles Mingus. Hoewel een must voor jazzliefhebbers is Ellington binnen de Blue Note-catalogus een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat geldt niet voor gitarist Grant Green. Lou Donaldson had Alfred Lion met hem in contact gebracht en in 1960 was Greens eerste sessie voor Blue Note. Die werd, zoals vaak gebeurde, afgekeurd door Lion. Veel van Blue Note's opnamen verschenen pas decennia later, zoals een groot deel van Rollins' concert in de Village Vanguard. Het debuut van Grant Green kwam pas in 2001 uit op cd. Maar toch zal Lion, de jonge gitarist, veel gaan inzetten, in 1961 al bij 15 opnamesessies. Als Lion iemand goed vond, probeerde hij hem zo vaak mogelijk in de studio's te krijgen, zegt de weduwe van Lion, Ruth. Want je wist maar nooit hoe lang de artiest goed zou spelen, met de drank, drugs en andere problemen waar veel muzikanten in die tijd mee te kampen hadden. Green was geen virtuoos, maar leverde een bluesy geluid waarmee hij zowel hardbop kon spelen als de muziekvorm die later soul jazz zou gaan heten. Hier is het titelnummer van het album Idle Moments. Het is 15 november 1963.

Dat was Idle Moments van Grant Green, afkomstig van het gelijknamige album uit 1963 van Grant Green met Bobby Hutcherson, Joe Henderson, Duke Pearson, Bob Crenshaw en Al Harewood. Hier nog twee tracks van die plaat, de nummers Jean de Fleur en Django.

0: Gitarist Grant Green en zijn groep met Jean de Fleur en Django, afkomstig van zijn album Idle Moments uit 1963. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we een nieuwe hit van Blue Note, een van de meest gedraaide jazzplaten ooit, opgenomen in 1964, The Sidewinder van trompetist Lee Morgan. Na deze afkondiging alvast een voorproefje, het is namelijk onze eindtune. En het gaat over de muziek van Eric Dolphy. De 10e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 5 augustus, 'smiddags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Lol en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 8e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in het jaar 1957. We kwamen niet alleen te weten hoe de sfeer was in de opnamestudio van Blue Note, maar we hoorden ook de muziek van een opkomend jazzgenre, hardbop, dat vaak met Blue Note wordt geassocieerd. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1958. Rudy Van Gelder heeft net zijn nieuwe studio in Englewood Cliffs, New Jersey, in gebruik genomen. En tenorsaxofonist Ike Beck is de eerste jazzmuzikant die er gebruik van maakt. Na moeizame jaren als rondreizend muzikant en taxichauffeur maakt Ike Beck zijn comeback bij Blue Note. Hij gaat niet alleen platen maken voor de chef van Blue Note, Alfred Lion, maar hij wordt ook muzikaal adviseur en de A&R-man van het label. Hij geeft advies over de samenstelling van groepen en repertoire. Quebec woont daarom de meeste opnamesessies bij en spoort ook nieuw talent op voor Blue Note. Een van de artiesten die heel vaak in Van Gelder's studio te horen zijn in deze periode is tenorsaxofonist Hank Mobley. In totaal brengt hij 20 albums uit bij Blue Note. Maar toch behoort hij tot de minder besproken jazzmuzikanten, omdat hij geen vernieuwende rol heeft gespeeld in de jazz en geen spectaculaire speler was. Hij had een rond, soms teder geluid, weinig robuust voor een tenor. Maar ook weer niet zo lyrisch als Stan Getz. Vandaar dat Leonard Feather hem Middleweight Champion of the Tenor Saxophone noemde. Maar voor subtiliteit, ritmische en harmonische ideeën en een bluesy geluid moest je toch bij Mobley zijn. Bijvoorbeeld op het album Soul Station, opgenomen op 7 februari 1960. Daarvan nu 4 tracks.

Twee nummers van Hank Mobley's album Soul Station, Remember en This I Dig of You. Opgenomen op 7 februari 1960 met Art Blakey, Paul Chambers en Wynton Kelly. Nog twee tracks van dat album met Dig This en het titelnummer Soul Station.

Hank Mobley met de achtereenvolgens Dig This en Soul Station van zijn gelijknamige album uit 1960. In datzelfde jaar stijgt het aantal opnamen bij Blue Note tot 1 sessie per week. Voor Alfred Lion en Francis Wolfe is die stijging onmisbaar omdat er al heel lang geen hit meer geweest is. Omzet draaien is dan ook de enige oplossing. Hoewel Blue Note de hardbop-formaties van Art Blakey en Horace Silver onder zijn hoede heeft, vinden de nieuwe jazzontwikkelingen bij andere platenlabels plaats. Coltrane zit bij Atlantic, Miles Davis bij Columbia en Ornette Coleman bij Contemporary. Maar terwijl Lion en Wolfe een beetje naast de eerste prijs lijken te grijpen, gaan ze stug door op de oude koers. Een voorbeeld daarvan is de comeback van tenorsaxofonist Dexter Gordon bij Blue Note. In de jaren 40 heeft Gordon midden in de bebop scene gezeten, maar hij moest in de jaren 50 veel tijd in gevangenissen doorbrengen vanwege zijn drugsgebruik. Hij is 38 jaar wanneer hij voor Blue Note zijn eerste album als bandleider opneemt. Samen met de piepjonge Freddie Hubbard op trompet staat Dexter Gordon op 6 mei 1961 in Van Gelder's studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Alfred Lion heeft Gordon vooraf per brief laten weten: "Ik wil geen gecompliceerde muziek, maar liever wat standards in medium tempo. Een blues, een ballad. Liever een standard in het goede tempo gespeeld dan veel techniek te laten horen. Ik wil iets maken voor de jukeboxen van de soul spots in het land. Neem veel materiaal mee, ook je eigen songs, en zoek even in je collectie standards naar stukken die je goed liggen." We gaan luisteren of deze brief enige zin heeft gehad. Hier zijn 3 tracks van het album Doin' All Right.

Dexter Gordon met twee tracks van Doin' Alright, zijn debuutalbum bij Blue Note. Dat waren I Was Doin' Alright en For Regulars Only. Hier het derde nummer van het album, Society Red.

Dexter Gordon's Society Red. Het zou een soort herkenningstune worden van Gordon. Afkomstig van het album Doin' Alright met Freddie Hubbard, Horace Parlan, George Tucker en Al Harewood. Een opname van 6 mei 1961. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in de periode van begin jaren 60. Blue Note-baas Alfred Lion krijgt er een nieuwe gitarist bij, Grant Green. Maar hij verliest ook 2 belangrijke muzikanten, zijn tenorist en muzikaal adviseur Ike Beck en pianist Sonny Clark. De 9e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 29 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Zijn stijl is geworteld in de hard bop, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen, waardoor hij ook wel wordt beschouwd als een voorloper van de free jazz. Dolphy nam meestal een akkoordenschema als uitgangspunt, maar hij week er ook graag vanaf, zolang de structuur maar aanwezig bleef. In dit uur hoort u hem in verschillende bezettingen met opname uit 1962 en 63. Het eerste stuk heet Music Matador en de solisten zijn Prince Lasha fluit, Clifford Jordan sopraansax, Eric Dolphy zelf basklarinet en Richard Davis bas. Daarna het solostuk Love Me met Dolphy op altsaxofoon en als derde een lang duet tussen Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davis.

In het programma House of Hardbop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Hij heeft er altijd de voorkeur aan gegeven om met zoveel mogelijk verschillende muzici te spelen. En in het komende half uur zal dat weer blijken. In het stuk Iron Man hoort u eerst Dolphy soleren. En daarna trompetist Woody Shaw, vibrafonist Bobby Hutcherson en bassist Eddie Kahn. En dan volgt in dezelfde bezetting de Dolphy-compositie Mandrake. En tot besluit een lang stuk in grote bezetting, Burning Spear, ook van Dolphy.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. De opnamen in dit uur waren uit 1962 en 63. Als toegift hoort u nog een duet met Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davies in een thema van Duke Ellington, Come Sunday. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 7e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we aanbeland in 1957, het jaar van het album Blue Train door John Coltrane en het jaar van de 3 albums van die andere saxofoonkolos Sonny Rollins. Hoe was de sfeer in de studio bij een Blue Note opname? De oude stijl jazzpianist Arthur Hodes beschrijft het als volgt. Als je binnenkwam stond er een grote schaal met broodjes, lekkere broodjes. Alfred zat al klaar in de studio en had zijn hoed opgehangen. Frank liep overal rond om foto's te maken en uiteindelijk merkte hij niet eens meer dat hij er was. De sfeer was altijd heel relaxed. Volgens saxofonist Lou Donaldson wisten Lion en Wolf niet zoveel van muziek af, dus lieten ze de muzikanten hun gang gaan. Maar de meeste andere bronnen zijn het daar niet mee eens. Herbie Hancock en anderen herinneren zich de Alfred Lion dans. Als de muziek niet fantastisch was, bleef hij roerloos zitten. Maar ontstond er ineens een goede groove of gebeurde er iets bijzonders, dan stond Lion op en ging in de controlekamer heen en weer bewegen. Als Frank erbij was, deed hij mee met Alfred. En dan wisten de muzikanten dat ze op het juiste spoor zaten. Ook befaamd was de Duitse tongval waarmee Lion muzikanten enthousiasmeerde. Let's schwingen. Terug naar het jaar 1957. In dat jaar debuteerden trombonist Curtis Fuller, tenorsaxofonist Clifford Jordan en pianist Sonny Clark bij Blue Note. Maar de meest actieve artiest van het label is organist Jimmy Smith, met 9 opnamesessies in een jaar tijd. Alfred Lion had al gauw door dat hij Smith moest behoeden voor sleetsheid, want er moest tactvol worden omgesprongen met de artiest die het meeste geld in het laadje bracht. Lion keurde daarom 3 van Smith's albums af. Jazzhistoricus Richard Cook vindt dat Lion niet in zijn opzet slaagde. Te veel van hetzelfde, noemde hij de berg platen die het label in de loop der jaren uitbrengt. Drummer Art Blakey, inmiddels een vriend van Alfred Lion, is bijna net zo vaak aan het werk bij Blue Note. Vaak is hij begeleider, maar hij is ook talloze malen de leider van zijn eigen band. In 1958 neemt hij het album Monin op en introduceert daarmee de 3e versie van de Jazz Messengers. Met tenorsaxofonist Benny Golson heeft Blakey een topcomponist in zijn gelederen. Veel van de composities van Golson worden standards. En Blakey heeft 3 solisten van het hoogste niveau. Trompetist Lee Morgan, pianist Bobby Timmons en opnieuw Golson. Blakey en Blue Note kunnen weer jaren verder met deze band. Monin wordt Blakey's beroemdste plaat. Hier is het titelnummer.

Dat waren Are You Real en Monin. Art Blakey met Lee Morgan, Benny Golson, Bobby Timmons en Jimmy Merritt. Van het album Monin, opgenomen 30 oktober 1958. We laten nog twee nummers horen van dat album. The Drum Thunder Suite en Blues March.

Achtereenvolgens de Drum Thunder Suite en Blues March van Art Blakey en de Jazz Messengers van het album Monin uit 1958. Met Art Blakey en andere artiesten zal hardbop, het genre dat vaak met het label Blue Note wordt geassocieerd, verder tot bloei komen. Wat hardbop, in die tijd ook wel hard funk genoemd, precies was, daar wordt tot op de dag van vandaag op internetfora nog heftig over gediscussieerd. Sommigen beschrijven het als een soort jazz met een sterke ritmische component die vaak bluesharmonieën in zich draagt en beïnvloed is door gospel. Hoe dan ook, als er één platenlabel wordt geassocieerd met deze uitgewerkte vorm van het bebop-idioom, is het wel Blue Note. Tot die hardboppers behoren ook de nieuwe sterren van Blue Note in de jaren 58 en 59, Tina Brooks, Donald Byrd en Jackie McLean. Al gaat die laatste al snel ook nieuwe muzikale terreinen verkennen. Maar de klassieker uit die jaren is het album Something Else van alt-saxofonist Cannonball Adderley. Diens voormalige chef Miles Davis is hier als sideman te horen, maar drukt flink zijn stempel op de sessie. Hij kiest het grootste deel van de songs uit, hij soleert bij verschillende nummers als eerste en aan het eind van het nummer One for Daddy O is zijn stem te horen als hij aan Alfred Lion vraagt: "Is that what you wanted, Alfred?" Naast de twee blazers zijn pianist Hank Jones, bassist Sam Jones en opnieuw Art Blakey te horen. Het is 9 maart 1958. De opnamen vinden zoals gewoonlijk plaats in de studio van Rudy Van Gelder, oftewel de huiskamer van diens ouders in Hackensack, New Jersey.

Tom Jones en opnieuw Art Blakey te horen. Het is 9 maart 1958. De opnamen vinden zoals gewoonlijk plaats in de studio van Rudy Van Gelder, oftewel de huiskamer van diens ouders in Hackensack, New Jersey.

0: what you wanted, Alfred.
1: Drie tracks afkomstig van Cannonball Adderley's album Something Else uit 1958 met Love for Sale, Something Else en One for Daddy-O. Opgenomen op 9 maart 1958 in Hackensack, New Jersey. Toen het huis van de familie Van Gelder werd gebouwd, liet Rudy Van Gelder een kleine controlekamer in de studio bouwen, zodat hij door het raam de muzikanten in de huiskamer kon zien. Pas wanneer zijn ouders naar hun werk waren gegaan, vonden de opnamen plaats. Helaas was de ruimte van de huiskamer beperkt, ondanks dat er een mooi hoog plafond was. Dus grotere formaties konden er niet spelen. Maar in 1959 trouwt Rudy Van Gelder en verhuist hij zijn studio naar Englewood Cliffs, New Jersey. Opmerkelijk is dat Van Gelder in de nieuwe studio, die veel groter is, vrijwel hetzelfde geluid produceert als voorheen. Zo goed had hij kennelijk de huiskamer van zijn ouders afgestemd op het maken van hi-fi-opnamen. Een zichtbare verbetering zijn de foto's van Francis Wolfe. Die had nu veel meer beweegruimte in de studio. En hij heeft ook minder last van sofa's of jaloezieën die de achtergrond van de foto's bederven. Maar toch moet Wolfe zich regelmatig inhouden om te voorkomen dat de opname wordt verpest door het klikken van zijn fototoestel. De silent shutter bestond nog niet. In de volgende aflevering gaat het over de periode 1958 tot en met 1961. Tenorsaxofonist Ike Beck maakt niet alleen zijn comeback bij Blue Note, maar hij wordt ook adviseur bij de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Daarnaast horen we Hank Mobley, die in deze tijd furore maakt bij Blue Note, en het zal gaan over de comeback van een andere tenorsaxofonist, Dexter Gordon, die voor het label zijn eerste album als bandleider opneemt. De 8e aflevering 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 22 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
2: Wow. First time I enjoyed a record session.

Dit is de zesde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van dit label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering hoorden we niet alleen de opname van pianist Herbie Nichols voor Blue Note, maar ook van organist Jimmy Smith die het Hammond-orgel op een nieuwe manier ging bespelen. Ook kwamen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note platen beroemd heeft gemaakt. 1956 is een topjaar voor Blue Note. Er zijn 25 opnamesessies en naast Jimmy Smith worden 4 topblazers ingelijfd bij het label. De grote vangst van Blue Note-baas Alfred Lion is Sonny Rollins, die 3 albums opneemt voor Blue Note. De andere 3 zijn Johnny Griffin, Thad Jones en een trompetist die zijn hele leven verbonden zal blijven aan het label, de toen 18-jarige Lee Morgan. Hij is onder meer te horen op een album van tenorsaxofonist John Coltrane, die vooral bij Atlantic en Impulse furoren zal maken. Train's enige album als leider voor Blue Note wordt wel een klassieker. Blue Train. Het is 15 september 1957.

Coltrane's Moments Notice en Blue Train, het titelnummer van dit enige album van John Coltrane voor Blue Note. Met verder Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. We draaien nog twee tracks van het album Blue Train, Locomotion en Lazy Bird.

0: Locomotion and Lazy Bird, door John Coltrane, afkomstig van het album Blue Train, met die typerende foto van Coltrane door Francis Wolfe. Net als andere grote jazzmuzikanten bleef John Coltrane niet lang bij Blue Note. Het label had simpelweg niet genoeg kapitaal in huis, in tegenstelling tot grote platenlabels als Prestige, Columbia en Atlantic. Ook voor Sonny Rollins, toen al een kolos van de tenor, was Blue Note een tussenstation. Maar net als bij Coltrane is het een vruchtbare samenwerking. 4 albums in 1956 en 1957, waaronder Nuke's Time en A Night at the Village Vanguard. Op 3 november 1957 neemt Rudy Van Gelder Rollins live op in de Village Vanguard in maar liefst 2 pianoloze bezettingen. Het was de eerste keer dat er een live optreden in deze club werd vastgelegd. Velen zouden volgen. Het meeste vuurwerk komt van de avondsets met drummer Elvin Jones en bassist Wilbur Ware. Criticus Michael Bailey beschrijft de stijl van Rollins die avond als vol, sexy, ruw en enerverend. Het is ook een van de eerste opnamen waarin de opzwepende, polyritmische stijl van Elvin Jones te horen is. Zoals in A Night in Tunisia.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. Good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

All the things. Okay, here we go. One, two, three, four, five, six.

Dat waren drie tracks van Sonny Rollins, A Night in Tunisia, Stryver's Row en tot slot Softly as in a Morning Sunrise van zijn album A Night at the Village Vanguard. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in het jaar 1957. We komen dan niet alleen meer te weten over hoe de sfeer was bij een Blue Note opname in de studio, maar ook horen we veel hardbop van Art Blakey en Cannonball Adderley. Het genre hardbop wordt vaak geassocieerd met Blue Note en het zal vanaf die tijd verder tot bloei komen. De zevende aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 15 juli, 'smiddags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma... Welkom bij de vijfde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de eerste vier afleveringen hoorden we hoe de Berlijnse Jood Alfred Lion naar New York emigreerde, in 1939 het label Blue Note oprichtte en hoe zijn Duitse vriend Francis Wolff zijn compagnon werd. Blue Note bracht aanvankelijk vooral oude stijl jazz uit, maar dat veranderde door de legendarische opname met Thelonious Monk en Bud Powell. Ook hoorden we hoe technicus Rudy Van Gelder bij Blue Note in de jaren 50 een vaste kracht werd en een belangrijke bijdrage leverde aan het ontstaan van de Blue Note sound. Met de introductie van de LP, die de 78 toerenplaat ging vervangen, moest het label grote investeringen doen waardoor het bijna over de kop ging. Maar mede dankzij de hit The Preacher van Horace Silver en de Jazz Messengers is Blue Note er uiteindelijk weer bovenop gekomen. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1955, waarin Alfred Lion in contact komt met pianist Herbie Nichols. Hij maakt zijn debuut bij Blue Note nog voordat de hit The Preacher uitkomt, maar Nichols werd pas in de jaren 80 echt ontdekt, mede dankzij sopraansaxofonist Steve Lacy en trombonist Roswell Rudd. Nichols heeft voor zijn verbintenis met Blue Note niet alleen in R&B en Dixieland bands gespeeld, maar hij schrijft ook hypermoderne composities met merkwaardige titels zoals Cro-Magnon Nights. Zijn muziek is een ongewone mix van Beethoven, Bartok en bebop. Kortom, muzikantenmuziek. Hier volgt een serie tracks van Nichols' werk afkomstig van de LP The Herbie Nichols Trio uit 1956 en zijn beide albums uit 1955, The Prophetic Herbie Nichols Volume 1 en 2.

Achtereenvolgens Herbie Nichols' The Spinning Song met bassist Teddy Kotick en drummer Max Roach, opgenomen 19 april 1956. En daarna de tracks House Party Starting en The Third World. Er volgen nu nog twee tracks van Nichols met Cro-Magnon Nights en 2300 Skiddo.

Dat waren nog twee tracks van en met pianist Herbie Nichols, Cro-Magnon Nights en 2300 Skiddo, afkomstig van zijn albums The Prophetic Herbie Nichols Volume 1 en 2. In 1955 ontmoet Alfred Lion zijn tweede vrouw Ruth Mason, die niet alleen haar eigen PR-bedrijfje in New York heeft, maar ook als discjockey in cafés werkt. Alfred en Ruth trouwen uiteindelijk en samen met Alfreds compagnon Francis Wolfe delen ze het kantoor aan Lexington Avenue. Ruth krijgt haar eigen werkruimte aan de voorkant van het kantoorpand. Alfred en Frank resideren in de achterkant. Dankzij het succes van Horace Silver is er kapitaal om te investeren in de 12-inch LP. Het label bracht tot 1955 vooral 10-inch LP's uit. En in diezelfde tijd komt er een nieuwe artiest bij Blue Note. Via zanger Babs Gonzalez wordt Alfred Lion geattendeerd op een organist met de eenvoudige naam Jimmy Smith. Lion gaat samen met Wolfe naar hem luisteren in Small's Paradise in Harlem. Wolfe vertelt later dat hij sprakeloos is na het horen van Smith's vuurwerk. Lion en Wolfe waren de meestal onversterkte muziek van de jazz gewend. Hier was een band die met twee versterkte instrumenten jazz maakte. Lion wist meteen, die wil ik hebben. Jimmy Smith was een vernieuwer op het Hammond-orgel. Hij is de uitvinder van het fenomeen van de organist als bassist. Op de ballads speelde hij de baspartij met de pedalen. In snellere songs gebruikte hij de linkerhand voor de baspartij en dan gebruikte hij de pedalen voor het leggen van accenten. Op de vele platen van Jimmy Smith voor Blue Note, in 7 jaar 30 LP's, en op die voor Verve zul je dus zelden een bassist aantreffen. Ook niet op zijn eerste, A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ. Het is 27 maart 1956. Jimmy Smith staat met gitarist Thornell Schwartz en drummer Basely Perry in de studio. Rudy Van Gelder en Alfred Lion staan achter de knoppen voor The Champ.

Achtereenvolgens Jimmy Smith's The Champ met gitarist Thornel Schwartz en drummer Basely Perry. En daarna de tracks The Way You Look Tonight en Bayou van zijn albums A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ Volume 1 and 2. Hier zijn nog twee tracks van Smith, zijn versies van Well You Needn't en Autumn Leaves.

0: Dat waren Will You Needn't en Autumn Leaves van Jimmy Smith's album A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ, Volume 3. Het hoesontwerp van dit debuut van Jimmy Smith was in handen van Reed Miles. Hij is de man die het design van de Blue Note platen beroemd zal maken. Miles gebruikte vaak één of twee kleuren en noemde later zijn full-color ontwerpen minder sterk. Zijn typografie, vaak schreefloze letters, is onconventioneel. Denk bijvoorbeeld aan de letters Go van het album van Dexter Gordon. Hij blijft ook creatief gebruik maken van de zwart-wit foto's van Francis Wolff. En hij doet regelmatig een beroep op de illustraties van de jonge kunstenaar Andy Warhol. Reed Miles doet inspiratie op uit de verhalen van Alfred Lion over met name de sfeer tijdens de LP-opname in kwestie. Zelf heeft hij geen enkele interesse in jazz en de LP's die hij van Alfred Lion krijgt, ruilt hij voor klassieke muziek-LP's of hij verkoopt ze. Reed Miles is als grafisch ontwerper toch uiteindelijk de persoon die de Blue Note-familie compleet maakt. Midden jaren 50 had het label twee inspirerende directeuren, een eigenzinnige opnametechnicus, een vaste fotograaf, een topper in grafisch design en last but not least, een flinke stal met de beste muzikanten van die tijd. En met die vaststelling komen we aan het einde van 75 jaar Blue Note deel 5. In de volgende aflevering horen we de muziek van saxofonist John Coltrane, die als bandleider maar één album voor Blue Note heeft opgenomen. Onder de titel Blue Train wordt dat album een klassieker. Ook horen we tenorsaxofonist Sonny Rollins, die in 1957 4 albums bij Blue Note opnam. De 6e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 8 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit is de 4e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het muzieklabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland in de periode 1953-54, een belangrijke tijd voor het ontstaan van de karaktereigenschappen van het label. Een van de unieke kanten van Blue Note is dat je als muzikant de ruimte krijgt om je goed voor te bereiden voor een opname in de studio. Blue Note-baas Alfred Lion betaalde zijn muzikanten voor oefensessies, die soms zelfs meerdere dagen konden duren. Wat Blue Note ook uniek maakt is dat Lion interesse toont in muzikale ideeën van zijn artiesten en hij neemt uitgebreid de tijd om er met ze over te praten. Hij stimuleert ze om naast standards ook eigen composities te spelen. Bij het kiezen van de verschillende takes kiest Lion eerder voor opnamen waarin het samenspel van het ensemble goed is neergezet in plaats van de takes met de beste solo's. Verder vertikt hij het om muziek uit te brengen als hij ontevreden is over het resultaat van een opnamesessie. In 1953 is het aantal opnamesessies van Blue Note naar 15 gestegen en het label brengt zijn eerste single uit met solowerk van Art Blakey, die de meest invloedrijke drummer van het label wordt. Net als Horace Silver raakt Blakey bevriend met Alfred Lion en hij zou over Lions gevoel voor zwarte muziek hebben gezegd: "In his soul he's black." Samen met Horace Silver en anderen start Blakey een nieuwe band, de Jazz Messengers. Die groep speelt moderne jazz gebaseerd op de principes van de bebop, maar zonder de clichés. Volgens Blakey was de moderne jazz verworden tot het spelen van stereotype bebop-deuntjes waarbij iedereen elkaar naspeelde. Ook wilden de Jazz Messengers in hun muziek de blues en gospeltraditie terugbrengen. En samen met het geluid dat opnametechnicus Rudy Van Gelder uit deze muzikanten haalde, ontstaat de Blue Note Sound. Op 21 februari 1954 geven de Jazz Messengers een concert in Birdland, een jazzclub in New York, dat op de plaat is opgenomen. A Night at Birdland is de titel van die LP en de opening van het album is inmiddels een beroemd statement geworden door de ceremoniemeester van Birdland, Pee Wee Marquette.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the records there, so when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the band set at this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation, Clifford Brown, Horace Silver on piano, Lou Donaldson on alto, Curly Russell is on bass, And let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand now?

Announcement by Pee Wee Marquette, Split Kick, Once in a While, A Night in Tunisia en Blues, die op 21 februari 1954 zijn opgenomen door de Jazz Messengers, Art Blakey, Lou Donaldson, Horace Silver, Curly Russell en Clifford Brown, live in the Birdland. En dat is een van de oudste opnamen gemaakt door Rudy Van Gelder en bovendien ook nog live. Vanaf 1954 neemt Van Gelder alle Blue Note sessies op en meestal gebeurt dat in zijn studio in Hackensack, New Jersey. Wat maakte die opnamen van Van Gelder die zo bepalend waren voor de Blue Note sound zo karakteristiek? Een van de uitgangspunten van Van Gelder is zijn fixatie op het geluid van de hele formatie. En hij heeft tegelijkertijd oor voor het eigen geluid van de solisten. Hij geeft de opname van tenorsaxofonist Hank Mobley geen extra power ten opzichte van de veel robuustere, eveneens tenorsaxofonist, Sonny Rollins. Maar het omgekeerde doet hij ook niet. Misschien wel het meest bepalend voor de Van Gelder sound is het geluid van de piano, die in het midden van de formatie is gepositioneerd als een soort anker van de groep. Richard Cook, een jazzhistoricus, schrijft dat hij een opname van Van Gelder eerder herkent aan het pianogeluid dan aan de artiest achter de piano. Daar kun je natuurlijk ook grote vraagtekens bij zetten. Maar Van Gelder heeft wel vaak een oor voor details. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hi-hat van de drummer altijd goed te horen is. En in een tijdperk waarin de bassist nog zonder versterker moet spelen, weet hij een goede balans te vinden tussen die bassist en de harder klinkende instrumenten. Eind 1954 is Blue Note, ondanks de verkoop van de LP A Night at Birdland en vele andere opnamen, toch in de problemen gekomen door tegenvallende verkoopcijfers. Dat heeft te maken met de introductie van de grote 12-inch LP, die enorme investeringen hebben gevraagd. Verder heeft Blue Note-baas Alfred Lion een aantal merkwaardige beslissingen genomen. Hij nodigt obscure artiesten zoals Lou Mecca uit en gaat weer in zee met oude stijlklarinetist George Lewis voor een opnamesessie, kennelijk bevangen door nostalgie. Lion gaat zelfs bijna door de knieën als het grotere platenlabel Atlantic hem aanbiedt om het label over te nemen. Lion vindt het bedrag dat Atlantic aanbiedt te laag. Het enige waarmee hij op dat moment het hoofd boven water kan houden is een hitscore. En die hit komt er met het nummer The Preacher van de groep van Horace Silver. Volgens Lion was het niet meer dan een afgezaagd deuntje. Maar dankzij de verkoop van die single begint ook de LP Horace Silver en de Jazz Messengers beter te verkopen. We draaien drie nummers van het album: Creepin', The Preacher zelf en dan Doodlin'.

Achtereenvolgens hoorde je de tracks Creepin', The Preacher en Doodlin' van Horace Silver en The Jazz Messengers. En die staan op het gelijknamige album, opgenomen 13 december 1954. En deze formatie bestaat uit Art Blakey, Doug Watkins, Horace Silver, Kenny Dorham en Hank Mobley op tenor. En dit is ook het debuut van de 24-jarige Hank Mobley, die nog veel voor Blue Note zou gaan betekenen. Jazz als popmuziek is dankzij de rock'n'roll inmiddels verleden tijd. Maar in een gemiddelde jukebox van 1954 was er altijd nog wel een jazzplaatje te vinden. Blue Note moet het vanaf die tijd hebben van een relatief kleine, maar trouwe en hippe groep van jazzliefhebbers. Zowel zwart als blank. Deze liefhebbers zijn vaak gepassioneerde luisteraars die in een verzameling LP's willen investeren. In de volgende aflevering gaat het over pianist Herbie Nichols, die in 1955 zijn debuut maakt bij Blue Note, maar pas in de jaren 80 echt wordt ontdekt. En we maken kennis met organist Jimmy Smith, die het Hammond-orgel op een nieuwe manier speelt. En tenslotte komen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note-platen beroemd heeft gemaakt. Vanwege de verhuizing van de concertzender zal de serie 75 jaar Blue Note in de maand juni onderbroken worden en in de maand juli worden hervat. Alle voorafgaande afleveringen worden tijdens de verhuizing in juni herhaald en zijn on demand te beluisteren op de website concertcenter.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Welkom bij de derde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven bij de opkomst van de bebop, de rol van jazzpianist Bud Powell, de introductie van de LP van vinyl, de opkomst van de nieuwe tape recorder en het voor het eerst uitbrengen van alternative takes op de plaat door Blue Note baas Alfred Lion. In deze derde aflevering van de serie gaan we het hebben over de hernieuwde samenwerking van Alfred Lion met Thelonious Monk, het unieke design van de LP-hoezen van Blue Note, we spreken over de opnamestudio van technicus Rudy van Gelder en het zal gaan over een reizende ster bij Blue Note, pianist Horace Silver. Wat betreft Monk, die mocht tot het jaar 1957 niet optreden omdat hij onterecht beschuldigd was van drugsbezit. Ook had hij al een contract bij Prestige Records getekend. Maar in 1951 kan Alfred Lion hem toch nog in zijn studio halen voor een historische opnamesessie met Art Blakey, Sahib Shihab, Mill Jackson en Al McKibben. Ze spelen 1 standaard en 5 originele stukken, waaronder hier de mastertake van Monk's Criss Cross. Het is 23 juli 1951.

Dat waren Criss Cross, Straight No Chaser en Horning In van Thelonious Monk, opgenomen in juli 1951, maar pas jaren later uitgebracht, net als de opname van 30 mei 1952, waarop Monk in een andere bezetting te horen is. De beide sessies verschijnen uiteindelijk in 1956 onder de titel Genius of Modern Music Volume 2. Luister naar nog twee nummers van dit album, Let's Cool One en I'll Follow You.

Thelonious Monk met Let's Cool One and I'll Follow You van het album Genius of Modern Music Volume 2. Blue Note Records heeft het begin jaren 50 niet makkelijk. Met Dixieland-uitgaven had Alfred Lion op dat moment waarschijnlijk meer geld kunnen binnenhalen, maar hij blijft mikken op de moderne jazz. Hij brengt onder meer een serie platen uit onder de titel Blue Notes Modern Jazz. Het hoesontwerp van deze serie werd gemaakt door Gil Millay, een saxofonist en schilder uit New York. De oude 78 toerenplaten waren sober verpakt in bruine stukken papier, maar met de komst van de LP wordt het ontwerpen van de hoes voor het eerst een serieuze zaak. Alfred Lion en Francis Wolff hebben met hun brochures en advertenties in bladen zoals Downbeat al eerder laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in een goed en modern design. De meeste platenmaatschappijen houden het bij een functioneel ontwerp met typografie. Maar Millay gaat samen met twee andere designers vaker fotografie gebruiken als onderdeel van het hoesontwerp. En die fotografie is afkomstig van een van de twee directeuren van Blue Note, Francis Wolff zelf. Wolff heeft zich altijd bezig gehouden met fotograferen. Zijn foto's zijn niet alleen eenvoudig en spontaan, maar hij maakt ook foto's van muzikanten tijdens het musiceren. Zijn manier van fotografie is daarom anders dan in de platenbusiness van de jaren 50 gebruikelijk was. Meestal waren het geposeerde groepsportretten. De foto's van Wolff vormen dus een cruciaal onderdeel van de ontwerpen van Millay en later van John Hermansader, Harold Feinstein en Reed Miles. Alfred Lion wil de jonge artiesten, die vaak in New York wel bekend zijn, maar elders nog niet, graag zo groot mogelijk op de hoes afbeelden. De distributeurs laten vaak merken dat ze liever een mooie meid op de voorkant willen, maar Lion doet wat dat betreft geen concessies. Francis Wolff zou in de loop der jaren meer dan 30.000 foto's van jazzmuzikanten maken. Via Gil Millay komt Alfred Lion in contact met Rudy Van Gelder. Van Gelder, een zoon van Nederlandse emigranten en geboren in 1924, was een soort nerd op het gebied van techniek. Hij bouwde zijn eigen opnameapparatuur. Van Gelder was van beroep optometrist, iemand die oogafwijkingen vaststelt. Maar thuis in Hackensack, New Jersey, heeft hij in 1950 al een kleine opnamestudio. Millay had als saxofonist een keer een opname gemaakt in die studio. Alfred Lion neemt die opname vervolgens mee naar zijn opnametechnicus bij de WOR Studios. En dat was tot dan toe de plek waar de meeste platen van Blue Note waren opgenomen. Tegen zijn geluidstechnicus zei Lion: "I want it to sound like this." De technicus van dienst antwoordt dat dat onmogelijk is en adviseert Lion naar degene te gaan die opname heeft gemaakt. Vanaf die tijd worden Rudy Van Gelder en zijn studio bij de opnamesessies van Blue Note ingezet. Ondertussen heeft Lion via saxofonist Lou Donaldson kennis gemaakt met een muzikant die een grote stempel zou drukken op de sound van het label, pianist Horace Silver. Silver was in diezelfde tijd betrokken bij de beroemde Roost Recordings van Stan Getz, een soort mengsel van bebop en cool jazz. Silver's spel is eenvoudiger dan de meeste bebopmuzikanten en ook percussief, bluesy en opzwepend. Alfred Lion realiseert zich al snel dat hij met Horace Silver een artiest in huis kan krijgen die een breed publiek kan aanspreken. Op 9 oktober 1952 is er de eerste sessie bij Blue Note van Horace Silver. Hier volgen 4 tracks daaruit, te beginnen met Acaro, Horace omgekeerd uitgesproken.

Horace Silver met Art Blakey en Curly Russell op 9 oktober 1952 bij Blue Note. Achtereenvolgens Acura, Prelude to a Kiss, Thou Swell en Quicksilver. We gaan door met nog 6 opnames van datzelfde debuutalbum van Horace Silver, Horace Silver Trio. Te beginnen met Horoscope.

Een serie tracks van Horace Silver's debuutalbum Horace Silver Trio met Horoscope, Yeah, I Remember You, Opus de Funk, Message from Kenya en Nothing But the Soul. En achter deze eerste sessie van Silver voor Blue Note schuilt nog een interessant detail. Als saxofonist Lou Donaldson was de beoogde leider van deze sessie, maar hij moest onverwacht afzeggen. Dus vroeg Alfred Lion of Horace Silver, die toen de pianist van Donaldson's trio was, om een aantal stukken met hem op te nemen. En zo begon de platencarrière van Horace Silver bij Blue Note. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note belanden we in de periode 1953-54. Daarin veel aandacht voor, u hoorde hem net al bij Horace Silver, drummer Art Blakey. Hij werd in die tijd de meest invloedrijke drummer van Blue Note. Verder schetsen we de karakteristieken van Van Gelder's opname en daarmee ook de Blue Note sound. Aflevering 4 van de serie 75 jaar Blue Note is op dinsdag 27 mei tussen 5 en 6 middags bij de Concertzender te horen. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 middags en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hardbop. Vandaag deel 4 van een serie die gewijd is aan rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. Hij begon op jonge leeftijd fluit en klarinet te spelen en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Dolphy was een serieus en toegewijd muzikus die echt leefde voor de muziek. Het gerucht ging zelfs dat hij soms wel 10 uur per dag studeerde op zijn verschillende instrumenten. Zijn stijl is geworteld in de hardbop-traditie, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen. En dat betekende dat hij wel een akkoordenschema als uitgangspunt nam, maar er ook graag van afweek, zolang de structuur maar aanwezig bleef. Als zodanig kan hij als voorloper van de free jazz beschouwd worden. Vandaag hoort u Eric Dolphy met een kwartet tijdens een concert in 1963 op de Universiteit van Illinois. De andere muzici zijn Herbie Hancock, piano, Eddie Kahn, bas en G.C. Moses, slagwerk. Het eerste lange stuk waarin Dolphy basklarinet speelt is getiteld Softly as in a Morning Sunrise. En dat is een bekende musical song, maar die wordt hier op een tamelijk vrije manier vertolkt. En daarna nog een korte ballad van Dolphy zelf. Something sweet, something tender.

In het programma House of Hardbop luistert u naar kwartetopname uit 1963 met rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Deze veelzijdige muzikant heeft met heel veel verschillende collega's gespeeld en hij was erg productief. Onder eigen naam maakte hij in zijn korte leven al ongeveer 50 albums en hij werkte mee aan ongeveer 25 producties van anderen. En dat is typerend voor hem. Hij wilde niet te lang achtereen met dezelfde muzici werken. Alleen met bassist en orkestleider Charles Mingus maakte hij 8 albums. Maar Mingus beschouwde hem dan ook als een heilige. We gaan nog even verder met het kwartet van Eric Dolphy, dat voor deze gelegenheid verder bestaat uit Herbie Hancock piano, Eddie Kahn bas en G.C. Moses slagwerk. De stukken duren vrij lang omdat Dolphy het prettig vond om uitgebreid te soleren.

0: Amen, Dr. Phil. Over time, bass. Dave, two more of the drum. Yeah, sure. Thank you.
1: U luisterde naar het kwartet van Eric Dolphy met live opname uit 1963. Als afsluiting van datzelfde concert werd er ook nog opgetreden met een groot orkest. De toegift in dit programma is een stuk van Dolphy met deze big band GW, waarin hij soleert op altsaxofoon.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar een kwartet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy met live opname uit 1963. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de tweede aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland bij de periode eind jaren 40, toen Blue Note oprichter Alfred Lion met de opname van Thelonious Monk de stap had gezet naar de moderne jazz. Vanaf die tijd brengt het label aan de ene kant oude jazz uit en aan de andere kant de moderne jazz van die tijd, bebop. In oktober 1948 legt Blue Note het werk van trompetisten Fats Navarro en Howard McGhee op de schellak vast. Maar de belangrijkste artiest die na Monk via Blue Note onsterfelijk wordt gemaakt is jazzpianist Bud Powell. In tegenstelling tot Monk was Powell de meester van de snelle frases, vanwege zijn fenomenale rechterhand en zijn geweldige techniek in combinatie met een lyrische benadering van de stukken. Voor de blazerssectie nodigt Alfred Lion trompetist Fats Navarro en de toen 19-jarige Sonny Rollins uit. In de ritmesectie vinden we bassist Tommy Potter en drummer Roy Haynes. Hier is Bouncing with Bud, van en met Bud Powell. Het is 8 augustus 1949.

Dat waren achterin volgens Bouncing with Bud, Whale, 52nd Street Theme, You Go to My Head en Over the Rainbow van Bud Powell's eerste album, opgenomen in 1949 en uitgebracht in 1951 onder de titel The Amazing Bud Powell Volume 1. We gaan nu verder met twee nummers van Fats Navarro uit 1948, gecomponeerd door Navarro en Howard McGhee, Double Talk en The Skunk. En tenslotte drie nummers uit 1950, Meciendo, Low Flame en Drew's Blues van McGhee zelf.

Dat waren achtereenvolgens Double Talk en The Skunk, gecomponeerd door Fats Navarro en Howard McGhee, gevolgd door drie nummers van McGhee, Meciendo, Low Flame en Drew's Blues. We zijn aangekomen in het jaar 1950. Ondanks dat de catalogus van Blue Note aardig is gegroeid, blijft het nog steeds een klein label. En de fans zijn inmiddels verdeeld in liefhebbers van Dixieland aan de ene kant en bebop-aanhangers aan de andere kant. Alfred Lion en Francis Wolfe willen groeien, maar ze krijgen te maken met een nieuwe uitvinding, de LP van vinyl. Anders dan bij de oude 78-toerenplaat is de vinylplaat sterker en groter. En in plaats van 40 groeven kun je 100 groeven per centimeter erin persen. Ook draait die langzamer, 33 toeren per minuut. De oude 78-toerenplaten stonden bekend om hun breekbaarheid vanwege de schellak en om de sissende geluiden op het oppervlak van de plaat vanwege de naalden. Bovendien waren ze alleen geschikt voor korte opnamen. Het prototype van de LP bestond al in 1926, maar werd op grote schaal ingevoerd in het jaar 1948. Eerst in de 10-inch versie van 12 minuten en later het 12-inch formaat dat wel 30 minuten per kant kan duren. Daarmee verandert ook de studiopraktijk. Het wordt mogelijk om langere stukken op te nemen, langer te soleren en meer te experimenteren. Daarnaast is Ampex, een Amerikaanse audio, video en data recorders producent, eind jaren 40 met een tape recorder gekomen van magnetische tape en dat maakt het opnemen van masters mogelijk die je kunt monteren. Blue Note is een van de laatste maatschappijen die een Ampex recorder is gaan gebruiken in 1950. Vanwege deze technische veranderingen zijn er daardoor een jaar lang geen studiosessies. De eerste 10-inch LP is dan ook een herdruk van stukken van Sidney Bechet. Maar het jaar daarop verschijnt dan toch de eerste nieuwe LP, genaamd The Amazing Bud Powell Volume 1. Met dit album introduceert Lion ook een nieuw fenomeen, de alternatieve take, oftewel alternatieve opname naast de originele opname, waaronder de nummers Dance of the Infidels, Ornithology en Un Poco Loco, die we hier laten horen. Bij iedere track horen we eerst de originele versie en vervolgens een alternatieve versie.

De originele en alternatieve versies van Dance of the Infidels en Ornithology van Bud Powell. Hetzelfde recept nu met Powell's Un Poco Loco.

Dat waren achtereenvolgens een originele en een alternatieve versie van Un Poco Loco van Bud Powell, opgenomen op 1 mei 1951 met Max Roach en Curly Russell in de WOR Studios in New York. Ook deze versies staan op het album The Amazing Bud Powell Volume 1. Blue Note-baas Alfred Lion, die een toegewijde producer is, heeft veel contact met Powell. Hij neemt hem mee naar de bioscoop, omdat Powell een liefhebber is van westernfilms. Powell mag ook bij Lion thuis langskomen, waar eten en drank voor hem klaarstaan en waar hij kan blijven logeren. Lion houdt hem de dagen voor de opname constant in de gaten, omdat hij weet hoe onvoorspelbaar het karakter van Powell kan zijn, omdat hij aan psychoses leed. Op de ochtend van de opnamesessie gaat het mis. De kat van Lion springt onverwachts op Powell's schoot, waardoor hij hysterisch wordt. Hij haalt een mes uit de keuken en wil de kat doodsteken. Lion kan hem nog net tegenhouden. Onderweg naar de studio eist Powell opeens dat ze naar de dokter gaan en daar aangekomen blijkt de wachtkamer vol te zitten. Ze moeten weer terug naar de auto. Op het moment dat ze de studio binnenlopen verdwijnt Powell in de wc en even later rent hij de straat op. Max Roach, Curly Russell en Alfred Lion wachten anderhalf uur lang totdat Bud Powell plotseling terugkomt en achter de piano gaat zitten en zegt "Okay, we're ready, let's go." Kort na deze opname wordt Powell 17 maanden opgenomen in een inrichting. En veel jazzcritici vinden dat hij nooit meer zo goed heeft gespeeld als tijdens de opname voor Blue Note. In de volgende aflevering duiken we verder in het jaar 1951, waarin Alfred Lion opnieuw met Thelonious Monk in zee gaat, het hoesontwerp van de LP een kenmerk wordt van Blue Note, de opnamestudio van technicus Rudy Van Gelder wordt gebruikt en we horen een belangrijke nieuwe artiest van het label, Horace Silver. De derde aflevering van 75 jaar Blue Note is op dinsdag 20 mei tussen 5 en 6 middags bij de concertzender te horen. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 middags en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hard Bop. Vandaag deel 3 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog alt-saxofoon en basklarinet bij komen. Hij gold als een buitengewoon toegewijd en serieus muzikus. Het gerucht gaat dat hij per dag ongeveer 10 uur studeerde. Maar dat moet misschien ook wel als je zoveel verschillende instrumenten goed wil beheersen. En dat deed Dolphy natuurlijk ook. Hij geldt technisch gezien als een van de meest begaafde solisten binnen de hardbop. Binnen die stijl bleek hij bovendien het avontuur niet te schuwen. Zijn vrije opvatting over het spelen over gangbare akkoorden zou later de brug blijken te zijn naar de free jazz. Vanaf 1960 ging Dolphy regelmatig samenwerken met de jonge en veelbelovende trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. U kunt dit uur luisteren naar live-opnamen die in juli 1961 werden gemaakt in de Five Spot in New York. De bezetting van dit legendarische quintet is Eric Dolphy alt-sax, Booker Little trompet, Mal Waldron piano, Richard Davis bas en Ed Blackwell slagwerk. De stukken duren langer dan bij studio-opname gebruikelijk is, omdat het een live-optreden betreft. Het eerste stuk heet Firewalls en het is een compositie van de pianist Mal Waldron.

In het programma House of Hardbop luistert u naar live-opname uit 1961 door het quintet van rietblazer Eric Dolphy en trompetist Booker Little. Deze laatste gold al vroeg als een enorm talent vanwege zijn trefzekere techniek en melodieuze notenkeus. Hij werd in dat tijd gezien als de opvolger van de legendarische trompetist Clifford Brown. Maar helaas leefde Booker Little maar kort. Hij overleed op de leeftijd van 23 jaar aan een nierkwaal. Het volgende stuk dat u hoort is van Eric Dolphy en het heet The Prophet.

0: In het programma House of Hardbop hoort u live opname uit 1961 door het quintet van multi-instrumentalist Eric Dolphy met trompetist Booker Little. Beide grootheden leefden overigens maar kort. Eric Dolphy van 1928 tot 1964 en Booker Little van 1938 tot 1961. Deze opnamen werden gemaakt tijdens een aantal concerten in de Five Spot in New York. En ze werden uitgebracht op een paar albums onder de titel Eric Dolphy at the Five Spot. Ik noem de andere muzici nog even. Pianist Mel Waldron, bassist Richard Davis en slagwerker Ed Blackwell. Tot besluit hoort u een lange uitvoering van de bekende song Like Someone in Love. Een compositie van Jimmy Van Heusen en Burke. Hierin speelt Eric Dolphy fluit, waarbij opvalt hoe grillig en virtuoos hij ook op dit instrument zijn eigen weg weet te gaan.
1: All over me.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar live-opname uit 1961 door het quintet van multi-instrumentalist Eric Dolphy en trompetist Booker Little. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Kriskras. Dit keer voornamelijk met recente Nederlandse opnamen en Nederlandse labels.

Cakewalk, een compositie van Oscar Peterson, afkomstig van Portrait of Peterson, vertolkt door pianist Peter Bates met Ruben Rogers, bas en Greg Hutchinson drums. De opnamen werden gemaakt in Hampton, New Jersey. De enige niet heel recente opname van dit uur werd gemaakt in 2004 en is afkomstig van de cd It Is About Time van het BNW Quintet. Dit is Moulin Rouge van Rob van der Wouw.

Het BMW-quintet van trombonist Loek Boudestein en trompetist Rob van der Wouw. Met aan het Hammondorgel Arnor Krijger. Maris Beets is de bassist en Gijs Dijkhuizen de drummer. Uit een heel ander vaatje tapt saxofonist Iman Spaargaren. Uit zijn recente cd In The Moment laten wij u twee stukken horen, Momentum en The Vibe.

Dat waren Momentum en de vibe van Iman Spaargaren en gespeeld door zijn kwartet van Guillermo Celano gitaar, Cort Heineking bass en Jasper van Hulten drums. Op een CD Triology speelde het trio The Ghost, The King and I van pianist Rob van Bavel, onder meer bewerkingen van composities van Claude Debussy. Op hun in eigen beheer uitgegeven recente CD doen zij dit met muziek van Maurice Ravel. Hier getiteld Ravel's Tomb.

Ravel Stomp door het trio The Ghost, The King and I, een opname uit 2011. Op de cd Café Solo staan voornamelijk studioopnames door Benjamin Hermans trio met bassist Ernst Glerum en drummer Joost Patokka. Het album bevat ook twee live-registraties uit De Kring in Amsterdam, waarbij pianist Michael Rodriguez aan het trio is toegevoegd.

Dexter Gordon's Soy Khalifa door Benjamin Hermans Quartet en afkomstig van de CD Café Solo. Smaakvol vertolkte muziek in de traditie van de Hot Club de France speelt Pigalle 44 met als steeds solo-gitarist Reinier Voet en ritmegitarist Jan Brouwer. Bassist is nu Jet Stevens en op de viool horen wij Jelle van Tongeren.

Vals de Livresse en Bossa Boldini van Reinier Voet. Ze werden vertolkt door Reinier Voet en Pigalle 44. Een nieuwe cd heeft de titel My Room. Een Nederlands label, maar een Amerikaans kwartet horen we op Lifted Land. Het label is Criss Cross. De vier vormen het David Benny Quartet.

The Road to Your House van David Benny. En gespeeld door zijn kwartet met Craig Taborn, Eivind Opzwik en Tyshaw Sorry. En verderop in dit programma een tweede track uit dit album. We komen nogmaals terug bij Benjamin Herman. Dit keer echter horen we zijn groep New Cool Collective. Ongeveer de helft van hun recente cd Chin Chin bestaat uit een aantal korte stukken die de indruk wekken een suite te zijn. We selecteerden daarom vier achterin volgende tracks, getiteld Dream, Chief Second, Bar en The Gift.

Vier korte stukken door de New Cool Collective, afkomstig van hun cd Chin Chin. En als beloofd, nog eenmaal een track uit het nieuwe album van David Benny. Dit is Fanfare for Basu.

Fanfare voor Bassoe door het kwartet van saxofonist David Benny. En afkomstig van hun album Lifted Land. Kris Kras wordt samengesteld door Fred Dubier. En de playlist van dit programma kunt u vinden op concertzender.nl. Ensembles van gitarist Joe Harrison heeft u al meerdere keren in Kris Kras kunnen beluisteren. Dit keer geen strijkers, maar een forse band die dan ook Joe Harrison 19 heet. Van het album Infinite Possibilities kunt u, ter afsluiting van dit programma, luisteren naar Harrison's Highway.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Tijdens zijn korte, maar succesvolle loopbaan werkte hij mee aan meer dan 60 albums in allerlei bezettingen. Maar in deze serie ligt de nadruk op producties onder zijn eigen naam. Binnen de hardbop wordt Eric Dolphy beschouwd als een buitengewoon belangrijke solist, omdat hij zijn grenzen steeds verlegde. Aanvankelijk speelde hij binnen de akkoorden, zoals in de jaren 50 gebruikelijk was. Maar later ging hij steeds vrijer spelen. Daarbij bleef hij wel binnen de structuur van het aantal maten waarop het thema is gebaseerd, maar zijn notenkeus werd steeds avontuurlijker. We beginnen met opnamen uit 1959, die werden uitgebracht onder de titel Hot and Cool Latin. Dolphy speelt hier altsax, fluit of basklarinet. De rest van de bezetting is nogal ongebruikelijk. Gitaar, cello, bas en slagwerk. We noemen de andere muzici, gitarist Dennis Budimir, cellist Nathan Gershman, bassist Ralph Pina en de bekende slagwerker Chico Hamilton.

In het programma House of Hardbop luistert u naar multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zojuist hoorde u opname met een quintet uit 1959. Vanaf 1960 zou Dolphy regelmatig gaan samenwerken met trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. Die gold al op heel jeugdige leeftijd als een enorm talent. Hij beschikte over een geweldige trefzekere techniek en een melodieuze frasering. Booker Little werd al snel beschouwd als de opvolger van de legendarische trompetist Clifford Brown. Maar helaas leefde hij maar kort. Little overleed op de leeftijd van 23 jaar aan een nierkwaal. In 1960 kwam er een album uit met de titel Far Cry. Naast Eric Dolphy en Booker Little bestaat de ritmesectie uit pianist Jakey Byard, bassist Ron Carter en slagwerker Roy Haynes. Het repertoire bestaat uit stukken van Eric Dolphy en Jakey Byard.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar multi-instrumentalist Eric Dolphy met opname uit 1960. Volgende maand volgt deel 2. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het zesde en laatste deel van een serie over de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In vorige uitzendingen hebben we hem laten horen in kwartet- en quintetbezetting. Maar rond 1960 besloot hij met een sextet te gaan optreden. Er kwam dus een derde blazer bij en dat was multi-instrumentalist Youssef Lateef. Deze muzikus werd geboren in 1920 als William Huddleston, maar hij bekeerde zich tot de islam, vandaar zijn Oosterse naam. Hij speelt voornamelijk tenorsax, maar daarnaast ook fluit en hobo. In 1963 trad het Cannonball Adderley Sextet op in Tokio en daarvan kunt u nu live opnamen horen. Om te beginnen vier stukken. Nip and Soul van Cannonball Adderley zelf, Easy to Love van Cole Porter, The Weaver van Youssef Lateef en Tango Tango van de gebroeders Adderley.
1: We're going to play a new tune written by an American musician whose name is Cannonball Adderley. And he, you know, we're making a record. We want to make the first record in Tokyo by an American jazz group, and we'd like for you to be on it. You know what I mean? So,

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het sextet van altsaxofonist Cannonball Adderley met live opname uit 1963, gemaakt in Tokio. Deze legendarische hardbopper leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. Vandaag deel 5 uit een serie die is gewijd aan alt-saxofonist Cannonball Adderley. Adderley leefde van 1928 tot 1975. Hij speelde voornamelijk in door hem samengestelde quintetten of kwartetten, maar in 1960 was er iets anders aan de hand. Het bekende Amerikaanse jazzblad Downbeat stelt ieder jaar een lijst op van belangrijke muzici per instrument. Naar aanleiding van zo'n uitslag werden deze opnamen gemaakt met een quintet dat bestond uit zogenaamde Paul-winnaars. Natuurlijk is Cannonball Adderley erbij en de andere muzici zijn de blanke pianist en vibrafonist Victor Felton, gitarist Wes Montgomery en bassist Ray Brown, plus slagwerker Louis Hayes. Het zijn uiteraard allemaal topmuzici die in verschillende bands hun sporen hadden verdiend, maar het is altijd nog maar afwachten of zo'n combinatie op papier ook in de praktijk werkt. In dit geval is dat uitstekend gelukt. Er wordt met veel inzet gespeeld en het repertoire is ook origineel. De eerste twee stukken zijn bijvoorbeeld van pianist Victor Feldman, getiteld The Chant en Azul Serap. Deze opnamen werden uitgebracht in 1960 op een album met de titel Cannonball Adderley and the Paul Winners.

het programma House of Hard Bop luistert u naar alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u opname uit 1960 door een quintet dat bestond uit enkele winnaars van de Downbeat Poll. Komend half uur laten we deze saxofonist in een heel andere combinatie horen. In de jaren 50 had Adderley in de band van trompetist Miles Davis enige tijd samengespeeld met de blanke pianist Bill Evans. Beide muzici verschillen qua stijl behoorlijk van elkaar. Adderley is een uitbundige virtuoos hardbopper en Evans een meer introverte, klassiek geschoolde impressionist. Toch kwamen ze in 1961 samen om een album op te nemen met de titel Know What I Mean en de samenwerking pakte prima uit. Bassist is Percy Heath en de slagwerker Connie Kay. Zij zijn beide bekend van het Modern Jazz Quartet.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 5 van een serie die gewijd is aan alt-saxofonist Cannonball Adderley. Adderley leefde van 1928 tot 1975. U hoorde hem in twee verschillende bezettingen met opname uit 1960 en 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. U kunt nu luisteren naar deel 4 van een serie die we wijden aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was hij een van de succesvolste muzikanten binnen de hardbop. Hij beschikte over een geweldige techniek, maar het leidde nooit tot zinloos geriedel. Zijn spel is voornamelijk opgewekt en smaakvol, dankzij de melodische frasering en een perfecte timing. In de vorige uitzendingen hoorde u hem vooral in quintetbezetting, maar in het komende half uur is hij de enige blazer. Cannonball Adderley wordt bijgestaan door pianist Wynton Kelly, bassist is Paul Chambers of Percy Heath en de slagwerker is Jimmy Cope of Albert Heath. De volgende 6 stukken zijn opgenomen in 1959 en afkomstig van het album Cannonball Takes Charge.